0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Yeah. You know.

0: Rakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken, zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. Uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Jim Broens.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de schade Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
11: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

Ze hebben het beste in het midden gelaten. Pommelien Thijs en Mo het midden. Ja, deze groep Chaotic. Ze gaven weer een paar concerten, omdat het 25 jaar geleden is dat ze hun monstersucces hadden. En dat was een vrijdag en een donderdag, beide uitverkocht. En daar kwamen alle hits weer voorbij. Onder andere deze, No Perfect World.

A Girl Like You van Maroon 5 en Cardi B hoorde je. En Freddie Mercury ervoor met Living On My Own. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere de Sugar Babes, Sean Kingston en Meghan Trainor. Eerst even lekker ethisch verantwoord. Billy Ocean en Loverboy op de vroege morgen van RTW Parkstad. Goedemorgen.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors
1: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Beautiful Girls van Sean Kingston eindigt heel moeilijk, maar maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoorde Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Meghan Trainor met Lips Are Moving. En In the Middle van de Sugar Babes. En dit is Bon Jovi met It's My Life voor een beetje...
1: Rock and roll!

0: en Honey hoor je hier op RTW Parkstad. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van vrijdag 19 juni. Normaal zou ik zeggen, morgen ben ik er met Erik en Sarah J. Maar dat is niet het geval, want het Pinkpop Weekend staat voor de deur. Sterker nog, is al begonnen vandaag. Daarom hoor je morgen op onze plek van 6 tot 8 Wim Vrijens live vanuit Minley. En ik zeg heel graag tot maandag bij een nieuwe
1: Kim staat op.
0: Een heel fijn weekend, misschien als je naar Pinkpop gaat. En anders ook hoor. Tot maandag, hoi!

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limco.

0: daarvoor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
9: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Het gestolen onderdeel van het kunstwerk Cascade op het Lindenplein in Brunsum is teruggevonden. Dat meldt de gemeente. Het onderdeel verdween begin juni nadat het kunstwerk eerst was vernield en vervolgens deels werd meegenomen. De doorbraak kwam dankzij een tip van een inwoner. Een medewerker van de gemeente kreeg tijdens werkzaamheden in het Schutterspark informatie over de mogelijke locatie van het verdwenen kunstwerkdeel. Kort daarna werd het onderdeel teruggevonden in de openbare ruimte in Brunsum. De gemeente had eerder camerabeelden van de diefstal verspreid en getuigen opgeroepen zich te melden. Hoewel de vermoedelijke dief zich niet heeft gemeld, is het belangrijkste doel bereikt. Het verdwenen onderdeel is terug. Volgens de gemeente wordt het nu eenvoudiger om het kunstwerk in de oorspronkelijke staat te herstellen. Over de herstelwerkzaamheden wordt nog overlegd met de kunstenaar. Bij grootschalige controle op de bedrijventerreinen Haafland en Hoosgeveld in Brunsum zijn geen ernstige misstanden aangetroffen, maar wel meerdere overtredingen en opvallende zaken vastgesteld. De onaangekondigde actie werd uitgevoerd door de gemeente samen met onder meer politie, douane, belastingdienst en de omgevingsdienst. Tijdens de controles werden mogelijke milieuovertredingen geconstateerd en signalen onderzocht van onder meer illegale verkoop van sterke drank. De douane nam daarnaast kleine hoeveelheden ingevoerde tabak en rode diesel in beslag. De controles maken deel uit van een meerjarige aanpak van de bedrijventerreinen. Aanleiding waren eerdere incidenten en bedrijven die volgens de gemeente niet voldeden aan bestemmingsplannen of milieuregels. Burgemeester Wilma van der Rijt spreekt van een nuttige controleactie en sluit vervolgonderzoeken en nieuwe controles in de toekomst niet uit. De eerste bezoekers van Pinkpop hebben zich vanmiddag verzameld bij de ingangen van de campings in Landgraaf. Ondanks temperaturen boven de 30 graden is de sfeer ontspannen en uitgelaten. Met koelboxen, koude drankjes, parasols en campingstoelen wachten honderden festivalgangers op de opening van het terrein. Veel bezoekers zien het wachten als onderdeel van de Pinkpop-beleving. Voor sommigen is het zelfs een jaarlijkse traditie om met een vaste vriendengroep af te reizen naar Landgraaf. Niet alleen de optredens trekken bezoekers naar Pinkpop, ook de ontmoeting met vrienden, de festivalsfeer en het kampeerweekend spelen voor veel mensen een belangrijke rol. Naarmate de middag vordert, groeit de stroom festivalgangers richting Megaland. Voor hen is de voorpret al begonnen, nog voordat de eerste artiest het podium heeft betreden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag te maken met extreme hitte. Na de onweersbuien van afgelopen nacht stijgt het kwik vanmiddag naar maar liefst 36 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. De zon schijnt volop, maar later vanmiddag en vanavond kunnen opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd. Ook morgen blijft het tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Daarmee is officieel sprake van een hittegolf in Limburg. De lucht blijft vochtig en benauwd, waardoor het broeierig aanvoelt.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's.

0: got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke successen in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim €100 miljoen... in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
12: Oei,
2: Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
8: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
12: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
14: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Hé hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
1: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
0: Krummeltje, krummeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
6: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Het gestolen onderdeel van het kunstwerk Cascade op het Lindeplein in Brunsum is teruggevonden. Dat meldt de gemeente. Het onderdeel verdween begin juni nadat het kunstwerk eerst was vernield en vervolgens deels werd meegenomen. De doorbraak kwam dankzij een tip van een inwoner. Een medewerker van de gemeente kreeg tijdens werkzaamheden in het Schutterspark informatie over de mogelijke locatie van het verdwenen kunstwerkdeel. Kort daarna werd het onderdeel teruggevonden in de openbare ruimte in Brunsum. De gemeente had eerder camerabeelden van de diefstal verspreid en getuigen opgeroepen zich te melden. Hoewel de vermoedelijke dief zich niet heeft gemeld, is het belangrijkste doel bereikt. Het verdwenen onderdeel is terug. Volgens de gemeente wordt het nu eenvoudiger om het kunstwerk in de oorspronkelijke staat te herstellen. Over de herstelwerkzaamheden wordt nog overlegd met de kunstenaar. Bij grootschalige controle op de bedrijventerreinen Haafland en Hoosgeveld in Brunsum zijn geen ernstige misstanden aangetroffen, maar wel meerdere overtredingen en opvallende zaken vastgesteld. De onaangekondigde actie werd uitgevoerd door de gemeente samen met onder meer politie, douane, belastingdienst en de omgevingsdienst. Tijdens de controles werden mogelijke milieuovertredingen geconstateerd en signalen onderzocht van onder meer illegale verkoop van sterke drank. De douane nam daarnaast kleine hoeveelheden ingevoerde tabak en rode diesel in beslag. De controles maken deel uit van een meerjarige aanpak van de bedrijventerreinen. Aanleiding waren eerdere incidenten en bedrijven die volgens de gemeente niet voldeden aan bestemmingsplannen of milieuregels. Burgemeester Wilma van der Rijt spreekt van een nuttige controleactie en sluit vervolgonderzoeken en nieuwe controles in de toekomst niet uit. De eerste bezoekers van Pinkpop hebben zich vanmiddag verzameld bij de ingangen van de campings in Landgraaf. Ondanks temperaturen boven de 30 graden is de sfeer ontspannen en uitgelaten. Met koelboxen, koude drankjes, parasols en campingstoelen wachten honderden festivalgangers op de opening van het terrein. Veel bezoekers zien het wachten als onderdeel van de Pinkpop-beleving. Voor sommigen is het zelfs een jaarlijkse traditie om met een vaste vriendengroep af te reizen naar Landgraaf. Niet alleen de optredens trekken bezoekers naar Pinkpop, ook de ontmoeting met vrienden, de festivalsfeer en het kampeerweekend spelen voor veel mensen een belangrijke rol. Naarmate de middag vordert, groeit de stroom festivalgangers richting Megaland. Voor hen is de voorpret al begonnen, nog voordat de eerste artiest het podium heeft betreden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag te maken met extreme hitte. Na de onweersbuien van afgelopen nacht stijgt het kwik vanmiddag naar maar liefst 36 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. De zon schijnt volop, maar later vanmiddag en vanavond kunnen opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd. Ook morgen blijft het tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Daarmee is officieel sprake van een hittegolf in Limburg. De lucht blijft vochtig en benauwd, waardoor het broeierig aanvoelt.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Gia.

0: tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consumentenmarkt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
7: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik die nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerle. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
11: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen.
5: Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
11: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
14: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
15: Komt het oog wel ook wat.
14: Audiofrenzy.nl.
13: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
16: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
17: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
14: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
18: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
19: Dit is het begin van een nieuw uur.
20: Met Arno Krijn.

Het is echt zo'n vrijdagochtendblaadje. Alan Clark en This Ain't Gonna Work. En zeker met zo'n temperaturen wat vandaag op de planning staan. Moet je lekker rustig aan doen, heb ik gehoord. In de schaduw zitten. Maar misschien moet je werken. Werk je gewoon binnen, zoals ik. Ja, ik zit gewoon binnen in de studio. En daarvoor zat natuurlijk Robert van Hemert samen met Donny. En moet dat nou? Ja. Het is vrijdag 19 juni 2026. En dan ga je je programma beginnen met zo'n plaat. Uit de jaren 70. Een echte knijter, als het dan mag zeggen. Huh? Wham Jam en All Black Betty.

0: Zomerse klanken van de Sefri Duo uit Eat On My Play The Live, oftewel de Bongo Song. En als ik zo eventjes naar de temperatuur kijk bij ons buiten, bij de ingang van de studio, is het 31,2 graden al. Jezus, wat gaat het snel omhoog, denk ik. Kijk uit, goed insmeren, regelmatig insmeren, schaduw opzoeken, beschermende kleding dragen, dat moet je allemaal doen.
1: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.

Samuel Welte. En alles kan kapot. Wat nog niet is gebroken, heeft hij het dan over. Hey, ik weet niet of je naar Pinkpop gaat, maar dan heb je misschien kans dat je hem vanavond wel tegenkomt op het podium. Wat een vent is dit, hè? Ik heb het over niet meer minder dan Teddy Swims en The Door. Veel plezier mocht je naar Pinkpop gaan en geniet van het concert wat hij gaat geven op het podium van Pinkpop.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Het gestolen onderdeel van het kunstwerk Cascade op het Lindenplein in Brunsum is teruggevonden. Dat meldt de gemeente. Het onderdeel verdween begin juni nadat het kunstwerk eerst was vernield en vervolgens deels werd meegenomen. De doorbraak kwam dankzij een tip van een inwoner. Een medewerker van de gemeente kreeg tijdens werkzaamheden in het Schutterspark informatie over de mogelijke locatie van het verdwenen kunstwerkdeel. Kort daarna werd het onderdeel teruggevonden in de openbare ruimte in Brunsum. De gemeente had eerder camerabeelden van de diefstal verspreid en getuigen opgeroepen zich te melden. Hoewel de vermoedelijke dief zich niet heeft gemeld, is het belangrijkste doel bereikt. Het verdwenen onderdeel is terug. Volgens de gemeente wordt het nu eenvoudiger om het kunstwerk in de oorspronkelijke staat te herstellen. Over de herstelwerkzaamheden wordt nog overlegd met de kunstenaar. Bij grootschalige controle op de bedrijventerreinen Haafland en Hoosgeveld in Brunsum zijn geen ernstige misstanden aangetroffen, maar wel meerdere overtredingen en opvallende zaken vastgesteld. De onaangekondigde actie werd uitgevoerd door de gemeente samen met onder meer politie, douane, belastingdienst en de omgevingsdienst. Tijdens de controles werden mogelijke milieuovertredingen geconstateerd en signalen onderzocht van onder meer illegale verkoop van sterke drank. De douane nam daarnaast kleine hoeveelheden ingevoerde tabak en rode diesel in beslag. De controles maken deel uit van een meerjarige aanpak van de bedrijventerreinen. Aanleiding waren eerdere incidenten en bedrijven die volgens de gemeente niet voldeden aan bestemmingsplannen of milieuregels. Burgemeester Wilma van der Rijt spreekt van een nuttige controleactie en sluit vervolgonderzoeken en nieuwe controles in de toekomst niet uit. De eerste bezoekers van Pinkpop hebben zich vanmiddag verzameld bij de ingangen van de campings in Landgraaf. Ondanks temperaturen boven de 30 graden is de sfeer ontspannen en uitgelaten. Met koelboxen, koude drankjes, parasols en campingstoelen wachten honderden festivalgangers op de opening van het terrein. Veel bezoekers zien het wachten als onderdeel van de Pinkpop-beleving. Voor sommigen is het zelfs een jaarlijkse traditie om met een vaste vriendengroep af te reizen naar Landgraaf. Niet alleen de optredens trekken bezoekers naar Pinkpop, ook de ontmoeting met vrienden, de festivalsfeer en het kampeerweekend spelen voor veel mensen een belangrijke rol. Naarmate de middag vordert, groeit de stroom festivalgangers richting Megaland. Voor hen is de voorpret al begonnen, nog voordat de eerste artiest het podium heeft betreden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag te maken met extreme hitte. Na de onweersbuien van afgelopen nacht stijgt het kwik vanmiddag naar maar liefst 36 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. De zon schijnt volop, maar later vanmiddag en vanavond kunnen opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd. Ook morgen blijft het tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Daarmee is officieel sprake van een hittegolf in Limburg. De lucht blijft vochtig en benauwd, waardoor het broeierig aanvoelt.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: take it to the flow now, ooh. Oops, stars. To the flow now, ooh.
1: Het uitstapje van niemand minder dan Beyoncé en Texas Hold'em On, dat was hem eigenlijk. Hè? Oh, eventjes iets lekkers. Een beetje Pinkpop gericht achter. Ja, dat is dit wel hoor. The Living Colour. En die heren die hebben het over de Glamorous Boys.

hart op het hout. De stad klinkt ver, twee straten verder. Hier wordt het langzaam weer vertrouwd.

Vandaag is hij pas uitgekomen. Noon Maastricht, zo heet het dan. Een restaurantje in Maastricht. En hier op het terras. En die grote man wat hierachter zit, is ook de grote man wat achter Volumia zat. Happy Nieskes, daar hebben we het dan over. Ja, wel leuk gedaan. Over leuk gedaan. Zij stonden in 1982 in het voorconcert van de Rolling Stones in de Kuip in Rotterdam. En wat waren zij ontzettend vet. Jezus. In het voorconcert van de Stones, de G-Girls Band in Centerfold.

De G-Girls Band. Eigenlijk twee hitjes. Deze Centerfold en Freeze Frame. Dat waren de twee hitjes wat ze hadden in de jaren 80. Daarna hebben we eigenlijk nooit meer iets van hun gehoord. Hey, soms komen er van die LP's uit of die albums van bijvoorbeeld de Eagles. Zoals deze Hell Freeze Over, dat is het album. En de bassist van de Eagles, oftewel Timothy B. Smith, zingt er ook een nummer op. Wat ontzettend mooi. Love Will Keep Us Alive.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
7: En papa durft er niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
10: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het

0: Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
2: Kom binnen.
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Echocamacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
6: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
10: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
11: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
12: Dit is het begin van een nieuw uur.
13: Met Arno Krijn.

Lekkere Elvis vitamintjes. Hoe kan je het een beetje omschrijven? Daft Punk en One More Time. Nou, langzaam gaan we naar het weekend toe. Ja, ja, ja, langzaam. We gaan de goede kant op. Nog heel eventjes. En dan kan je genieten van je lekker warm weekend. Want het wordt een warm weekend. Dat is eigenlijk al een beetje bekend, hè?

0: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Terwijl in Parkstad steeds meer aandacht is voor mentale gezondheid, laten nieuwe cijfers van het CBS zien dat vorig jaar 1758 Nederlanders een einde aan hun leven maakten. Dat zijn gemiddeld bijna 5 zelfdodingen per dag. Voor Zuid-Limburg liggen de cijfers rond het landelijk gemiddelde. In 2024 overleden in de GGD-regio Zuid-Limburg, waar ook Parkstad onder valt, 61 mensen door zelfdoding. Dat komt neer op 10,2 per 100.000 inwoners. Landelijk lag dat cijfer op 10,3 per 100.000 inwoners. Opvallend is dat zelfdoding onder jongeren tot 30 jaar inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak is. Tegelijkertijd zien onderzoekers dat mannen nog altijd ruim 2 keer zo vaak door zelfdoding overlijden als vrouwen. Hulpverleners benadrukken dat praten over psychische problemen belangrijk blijft. Wie worstelt met suïcidale gedachten kan dag en nacht terecht bij 113 zelfmoordpreventie. Terwijl duizenden bezoekers zich opmaken voor een tropisch heet Pinkpopweekend in Landgraaf, waarschuwen onderzoekers van de Universiteit Maastricht voor het risico op zonverbranding. Uit nieuw onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de festivalbezoekers tijdens een festival verbrandt. Volgens de onderzoekers verbranden vorig jaar 57% van de festival- en concertbezoekers. Dat is zelfs meer dan onder de mensen die een dag aan het strand doorbrachten. De waarschuwing is extra relevant voor Parkstad, waar de temperaturen tijdens Pinkpop kunnen oplopen tot 36 graden. Ondanks de bekende gezondheidsrisico's vergeten veel bezoekers zich regelmatig opnieuw in te smeren of zoeken ze nauwelijks de schaduw op. Pinkpop adviseert bezoekers daarom voldoende water te drinken, zonnebrandcrème te gebruiken en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Volgens deskundigen vergroot iedere zonverbranding de kans op huidkanker op latere leeftijd. Streetwise uit Heerlen heeft in 12,5 jaar tijd zo'n 750 startende en bestaande ondernemers geholpen bij het opzetten of uitbreiden van hun bedrijf. Dat meldt de organisatie ter gelegenheid van haar jubileum. Streetwise werd in 2014 opgericht in Heerlen en richt zich op ondernemers die hulp nodig hebben bij zaken als financiering, vergunningen en het vinden van een geschikte locatie. Wat begon als een initiatief in Parkstad groeide uit tot een organisatie die ook actief is in andere Limburgse steden en daarbuiten. Volgens Streetwise hebben de begeleide ondernemers samen bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd. De organisatie zegt bovendien een slagingspercentage te behalen dat boven het landelijke gemiddelde ligt. De afgelopen jaren verschoof de aandacht steeds meer naar de ontwikkeling van binnensteden, waarbij niet alleen winkels, maar ook wonen, werken en horeca een plek krijgen. Bezoekers van VU Kerkrade met een moviepas ondervinden momenteel problemen door de introductie van een nieuwe website en app. Sommige abonnementhouders kunnen hun abonnement niet meer zien in hun account of ervaren problemen bij het reserveren van tickets. Volgens bioscoopketen VU zijn de storingen ontstaan na een grootschalige technische vernieuwing van het digitale platform. Het bedrijf herkent dat een deel van de trouwe moviepas gebruikers hierdoor hinder ondervindt en zegt samen met technische partners aan een oplossing te werken. Als de gemoedkoming krijgen alle MoviePass-houders in juli een maand gratis compensatie. Wie nog problemen ervaart, kan contact opnemen met de klantenservice om het account te laten controleren. Hoeveel bezoekers precies zijn getroffen, heeft VU niet bekendgemaakt. De problemen spelen volgens het bedrijf bij meerdere vestigingen, waaronder die in Kerkrade. Dan nog het weer. Parkstad heeft vandaag te maken met extreme hitte. Na de onweersbuien van afgelopen nacht stijgt het kwik vanmiddag tot 36 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. De zon schijnt volop, maar later vanmiddag en vanavond kunnen opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd. Ook morgen blijft het tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Daarmee is officieel sprake van een hittegolf in Limburg. De lucht blijft vochtig en benauwd, waardoor het broeierig aanvoelt.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

The Man in Black. Afkomstig van zijn LP in die tijd, Big Willie Style. En het sampletje wat gebruikt is door niemand minder van Patrice Rushen en Baby Forget Me Not.

Ed Sheeran en The Shape of You. Hey, zometeen komt hij eraan. Ik heb er over niet meer minder dan Maurice Kamelot. Ik heb hem al gezien in Studio 1. Hij loopt hier rond met zijn kopje koffie. Zometeen mag hij broodje lunch, nee, broodje mouwen presenteren. Maar eerst deze, Fleetwood Mac, As Long As You Follow.

Wax. And building a bridge to your heart. En dat was wat Fleetwood Mac. And as long as you follow. Ja, dat was hem dan eigenlijk. Hey, je zit erop. Ja, ik ben klaar voor deze week. Ja, heerlijk. Ik ga eventjes genieten van het zonnetje. Nou ja, ik ga niet erg in de zon zitten, want dat is ook niks voor mij. Want dan ben ik meteen knalrood. Kijk jezelf ook eventjes uit wat je gaat doen. Ik heb lekker de airco aan. In huis, in de studio. Oh, wat is dat genieten, hè? Als je een persoonlijke airco hebt, hè? Nee, ik ga geen reclame maken. Die komt zo meteen wel voorbij, hoor. Zometeen even plezier met Maurice Kamelot en een broodje mouw. Het lunchprogramma van RTV Parkstad. Nu, Luther Vandross, Never Too Much.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Bij Taxi Centrale Beer.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen rijden.

0: reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

Lekker hè, gooit hem allemaal af. Is het eraf? Prima. Taylor Swift, alweer 12 jaar oud, zou je ook niet zeggen als je het nummer hoort. Nee, voor mij voelt het nog steeds een beetje als de dag van gisteren ook. Hè. Shake it up. Op RTV Park zat zomer in het hoofd. Daarvoor met de Sun Club Fiesta en mijn favoriet van Teddy Swims. Ja, ik mag toch hopen dat hij die vanavond ook gaat afspelen. Hè? Of afspelen, gaat zingen, laat ik het zo zeggen. Heerlijke plaats, zeg. Bad Dreams. Vanavond natuurlijk op Pinkpop staat deze beste man. Hè? Ik neem aan dat hij al in de house is. Teddy, if you're listening, please... sing Bad Dreams voor Maurice Kamelot. Ja, even een message to Teddy Swims, ja. Nou, kijk of hij luistert, hè. Ja, je weet het nooit.

0: Weet je, een eendagsvliegje. Nou, eigenlijk, nee, het is een tweedagsvlieg dan, hè? Nog meer? Oh, Dreams had ze ook nog, ja, natuurlijk. En Out of Reach and Days Arise. Nee, het is geen eendagsvlieg, nee. Had ze nog meer? Ja, waren niet echt grote hits, hè? Going Nowhere, I Wish. Nee, we kennen dat natuurlijk van... de allergrootste was, dacht ik, deze plaat. Oh, heb ik net weer een remix in mijn handen. God, Attel en Ooyen, zeg. Ik bedoelde dus deze. They can't come true. Was de grootste hit volgens mij, hè, van Gabriel. Yeah. Oh, zie je, zegt ze zelf ook. Maar goed, dat eventjes terzijde dus. Zometeen de 20 minuten hits op rij non-stop een breuzelvrij. En Maroon 5 en ook een klassieker van Robin S. Show Me Love, hoor je zo.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel
7: bij Poelman Parfums.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Terwijl in Parkstad steeds meer aandacht is voor mentale gezondheid, laten nieuwe cijfers van het CBS zien dat vorig jaar 1758 Nederlanders een einde aan hun leven maakten. Dat zijn gemiddeld bijna 5 zelfdodingen per dag. Voor Zuid-Limburg liggen de cijfers rond het landelijk gemiddelde. In 2024 overleden in de GGD-regio Zuid-Limburg, waar ook Parkstad onder valt, 61 mensen door zelfdoding. Dat komt neer op 10,2 per 100.000 inwoners. Landelijk lag dat cijfer op 10,3 per 100.000 inwoners. Opvallend is dat zelfdoding onder jongeren tot 30 jaar inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak is. Tegelijkertijd zien onderzoekers dat mannen nog altijd ruim 2 keer zo vaak door zelfdoding overlijden als vrouwen. Hulpverleners benadrukken dat praten over psychische problemen belangrijk blijft. Wie worstelt met suïcidale gedachten kan dag en nacht terecht bij 113 zelfmoordpreventie. Terwijl duizenden bezoekers zich opmaken voor een tropisch heet Pinkpopweekend in Landgraaf, waarschuwen onderzoekers van de Universiteit Maastricht voor het risico op zonverbranding. Uit nieuw onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de festivalbezoekers tijdens een festival verbrandt. Volgens de onderzoekers verbrandde vorig jaar 57% van de festival- en concertbezoekers. Dat is zelfs meer dan onder de mensen die een dag aan het strand doorbrachten. De waarschuwing is extra relevant voor Parkstad, waar de temperaturen tijdens Pinkpop kunnen oplopen tot 36 graden. Ondanks de bekende gezondheidsrisico's vergeten veel bezoekers zich regelmatig opnieuw in te smeren of zoeken ze nauwelijks de schaduw op. Pinkpop adviseert bezoekers daarom voldoende water te drinken, zonnebrandcrème te gebruiken en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Volgens deskundigen vergroot iedere zonverbranding de kans op huidkanker op latere leeftijd. Streetwise uit Heerlen heeft in 12,5 jaar tijd zo'n 750 startende en bestaande ondernemers geholpen bij het opzetten of uitbreiden van hun bedrijf. Dat meldt de organisatie ter gelegenheid van haar jubileum. Streetwise werd in 2014 opgericht in Heerlen en richt zich op ondernemers die hulp nodig hebben bij zaken als financiering, vergunningen en het vinden van een geschikte locatie. Wat begon als een initiatief in Parkstad groeide uit tot een organisatie die ook actief is in andere Limburgse steden en daarbuiten. Volgens Streetwise hebben de begeleide ondernemers samen bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd. De organisatie zegt bovendien een slagingspercentage te behalen dat boven het landelijke gemiddelde ligt. De afgelopen jaren verschoof de aandacht steeds meer naar de ontwikkeling van binnensteden, waarbij niet alleen winkels, maar ook wonen, werken en horeca een plek krijgen. Bezoekers van VU Kerkrade met een moviepas ondervinden momenteel problemen door de introductie van een nieuwe website en app. Sommige abonnementhouders kunnen hun abonnement niet meer zien in hun account of ervaren problemen bij het reserveren van tickets. Volgens bioscoopketen VU zijn de storingen ontstaan na een grootschalige technische vernieuwing van het digitale platform. Het bedrijf herkent dat een deel van de trouwe moviepas gebruikers hierdoor hinder ondervindt en zegt samen met technische partners aan een oplossing te werken. Als de gemoedkoming krijgen alle MoviePass-houders in juli een maand gratis compensatie. Wie nog problemen ervaart, kan contact opnemen met de klantenservice om het account te laten controleren. Hoeveel bezoekers precies zijn getroffen, heeft VU niet bekendgemaakt. De problemen spelen volgens het bedrijf bij meerdere vestigingen, waaronder die in Kerkrade. Dan nog het weer. Parkstad heeft vandaag te maken met extreme hitte. Na de onweersbuien van afgelopen nacht stijgt het kwik vanmiddag tot 36 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. De zon schijnt volop, maar later vanmiddag en vanavond kunnen opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd. Ook morgen blijft het tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Daarmee is officieel sprake van een hittegolf in Limburg. De lucht blijft vochtig en benauwd, waardoor het broeierig aanvoelt.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Als we het dan over eendagsvlieg hebben, mag ik hen wel een eendagsvlieg, hè? AGR. Mag ik wel eendagsvlieg noemen, toch? Ja, een beetje, dit was het. Daarna hebben we eigenlijk vrij weinig van ze gehoord, hè? Week. Nee, ik zie ook niks anders in het systeem staan. Dat zegt niet alles natuurlijk, maar volgens mij hebben ze niet echt heel veel grote hits gehad. Goed, ook Sugar Babes, Sienna Spyro, Material Lover, Robin S. En Maroon 5 met Misery strakjes na 1 uur. Wederom natuurlijk weer jouw favoriete plaat. Als je hem nog niet gehoord hebt, geef hem door via de Parkstad.
1: Waza!
0: Waza! Maar stuur ons even een berichtje, ga ik hem wellicht draaien. Police tot 1 uur. En Every Little Thing She Does Is

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar

0: Vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
3: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
2: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had allang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
9: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

early 90s met mijn ogen op de radio van Call Me Bad. And I Wanna Sex You Up. Get That daarvoor samen met J-Lo. En Save Me Tonight. En ook Clean Bandit en Anne-Marie aan het begin van deel 2. En Cry Baby. Welkom bij de lunch.

0: Kindred op de radio, de 20 minuten hits komen eraan. Offenbach, Wasted Love en ook John Mayer, hoi zo.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Terwijl in Parkstad steeds meer aandacht is voor mentale gezondheid, laten nieuwe cijfers van het CBS zien dat vorig jaar 1758 Nederlanders een einde aan hun leven maakten. Dat zijn gemiddeld bijna 5 zelfdodingen per dag. Voor Zuid-Limburg liggen de cijfers rond het landelijk gemiddelde. In 2024 overleden in de GGD-regio Zuid-Limburg, waar ook Parkstad onder valt, 61 mensen door zelfdoding. Dat komt neer op 10,2 per 100.000 inwoners. Landelijk lag dat cijfer op 10,3 per 100.000 inwoners. Opvallend is dat zelfdoding onder jongeren tot 30 jaar inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak is. Tegelijkertijd zien onderzoekers dat mannen nog altijd ruim 2 keer zo vaak door zelfdoding overlijden als vrouwen. Hulpverleners benadrukken dat praten over psychische problemen belangrijk blijft. Wie worstelt met suïcidale gedachten kan dag en nacht terecht bij 113 zelfmoordpreventie. Terwijl duizenden bezoekers zich opmaken voor een tropisch heet Pinkpopweekend in Landgraaf, waarschuwen onderzoekers van de Universiteit Maastricht voor het risico op zonverbranding. Uit nieuw onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de festivalbezoekers tijdens een festival verbrandt. Volgens de onderzoekers verbranden vorig jaar 57% van de festival- en concertbezoekers. Dat is zelfs meer dan onder de mensen die een dag aan het strand doorbrachten. De waarschuwing is extra relevant voor Parkstad, waar de temperaturen tijdens Pinkpop kunnen oplopen tot 36 graden. Ondanks de bekende gezondheidsrisico's vergeten veel bezoekers zich regelmatig opnieuw in te smeren of zoeken ze nauwelijks de schaduw op. Pinkpop adviseert bezoekers daarom voldoende water te drinken, zonnebrandcrème te gebruiken en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Volgens deskundigen vergroot iedere zonverbranding de kans op huidkanker op latere leeftijd. Streetwise uit Heerlen heeft in 12,5 jaar tijd zo'n 750 startende en bestaande ondernemers geholpen bij het opzetten of uitbreiden van hun bedrijf. Dat meldt de organisatie ter gelegenheid van haar jubileum. Streetwise werd in 2014 opgericht in Heerlen en richt zich op ondernemers die hulp nodig hebben bij zaken als financiering, vergunningen en het vinden van een geschikte locatie. Wat begon als een initiatief in Parkstad groeide uit tot een organisatie die ook actief is in andere Limburgse steden en daarbuiten. klanten. Volgens Streetwise hebben de begeleide ondernemers samen bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd. De organisatie zegt bovendien een slagingspercentage te behalen dat boven het landelijke gemiddelde ligt. De afgelopen jaren verschoof de aandacht steeds meer naar de ontwikkeling van binnensteden, waarbij niet alleen winkels, maar ook wonen, werken en horeca een plek krijgen. Bezoekers van VU Kerkrade met een moviepas ondervinden momenteel problemen door de introductie van een nieuwe website en app. Sommige abonnementhouders kunnen hun abonnement niet meer zien in hun account of ervaren problemen bij het reserveren van tickets. Volgens bioscoopketen VU zijn de storingen ontstaan na een grootschalige technische vernieuwing van het digitale platform. Het bedrijf herkent dat een deel van de trouwe moviepas gebruikers hierdoor hinder ondervindt en zegt samen met technische partners aan een oplossing te werken. Als de gemoedkoming krijgen alle MoviePass-houders in juli een maand gratis compensatie. Wie nog problemen ervaart, kan contact opnemen met de klantenservice om het account te laten controleren. Hoeveel bezoekers precies zijn getroffen, heeft VU niet bekendgemaakt. De problemen spelen volgens het bedrijf bij meerdere vestigingen, waaronder die in Kerkrade. Dan nog het weer. Parkstad heeft vandaag te maken met extreme hitte. Na de onweersbuien van afgelopen nacht stijgt het kwik vanmiddag tot 36 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. De zon schijnt volop, maar later vanmiddag en vanavond kunnen opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd. Ook morgen blijft het tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Daarmee is officieel sprake van een hittegolf in Limburg. De lucht blijft vochtig en benauwd, waardoor het broeierig aanvoelt.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

het WK, wat toch een beetje door Trump geclaimd wordt. Hè, wat eigenlijk een beetje ook van Canada en Mexico is. Of eigenlijk net zoveel als dat het van Amerika is. Zij verzorgde in ieder geval het thema wederom. Dat deed ze al een keer. Alle keer eerder natuurlijk, met Waka Waka. En nu heet het Dai Dai. Ik heb het over Shakira. Dit jaar samen met Burna Boy. En Dai Dai in de 20 minuten hits op rij. Amaan van Helden ook nog. En Jewel met Intuition. Straks naar Pinkpop. Jij ook wellicht dit weekend. Ik wens je daar heel veel plezier in ieder geval. Dit was het voor Camelot. Heel fijn Pinkpop weekend als je hier in de buurt moet zijn. Ik zou zeggen, ja. Zet de auto ergens ver weg, want dat heeft heel weinig zin. Het is

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voel je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hit.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen. Er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulp.

0: klimaatpakket van 493 miljoen euro. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Klaar met werken?
4: Autovies.
3: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Carwash keeps you moving.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
9: Win jij de allerlaatste tickets?
8: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: En dat heb jij gedaan.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter over.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Terwijl in Parkstad steeds meer aandacht is voor mentale gezondheid, laten nieuwe cijfers van het CBS zien dat vorig jaar 1758 Nederlanders een einde aan hun leven maakten. Dat zijn gemiddeld bijna 5 zelfdodingen per dag. Voor Zuid-Limburg liggen de cijfers rond het landelijk gemiddelde. In 2024 overleden in de GGD-regio Zuid-Limburg, waar ook Parkstad onder valt, 61 mensen door zelfdoding. Dat komt neer op 10,2 per 100.000 inwoners. Landelijk lag dat cijfer op 10,3 per 100.000 inwoners. Opvallend is dat zelfdoding onder jongeren tot 30 jaar inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak is. Tegelijkertijd zien onderzoekers dat mannen nog altijd ruim 2 keer zo vaak door zelfdoding overlijden als vrouwen. Hulpverleners benadrukken dat praten over psychische problemen belangrijk blijft. Wie worstelt met suïcidale gedachten kan dag en nacht terecht bij 113 zelfmoordpreventie. Terwijl duizenden bezoekers zich opmaken voor een tropisch heet Pinkpopweekend in Landgraaf, waarschuwen onderzoekers van de Universiteit Maastricht voor het risico op zonverbranding. Uit nieuw onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de festivalbezoekers tijdens een festival verbrandt. Volgens de onderzoekers verbranden vorig jaar 57% van de festival- en concertbezoekers. Dat is zelfs meer dan onder de mensen die een dag aan het strand doorbrachten. De waarschuwing is extra relevant voor Parkstad, waar de temperaturen tijdens Pinkpop kunnen oplopen tot 36 graden. Ondanks de bekende gezondheidsrisico's vergeten veel bezoekers zich regelmatig opnieuw in te smeren of zoeken ze nauwelijks de schaduw op. Pinkpop adviseert bezoekers daarom voldoende water te drinken, zonnebrandcrème te gebruiken en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Volgens deskundigen vergroot iedere zonverbranding de kans op huidkanker op latere leeftijd. Streetwise uit Heerlen heeft in 12,5 jaar tijd zo'n 750 startende en bestaande ondernemers geholpen bij het opzetten of uitbreiden van hun bedrijf. Dat meldt de organisatie ter gelegenheid van haar jubileum. Streetwise werd in 2014 opgericht in Heerlen en richt zich op ondernemers die hulp nodig hebben bij zaken als financiering, vergunningen en het vinden van een geschikte locatie. Wat begon als een initiatief in Parkstad groeide uit tot een organisatie die ook actief is in andere Limburgse steden en daarbuiten. Volgens Streetwise hebben de begeleide ondernemers samen bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd. De organisatie zegt bovendien een slagingspercentage te behalen dat boven het landelijke gemiddelde ligt. De afgelopen jaren verschoof de aandacht steeds meer naar de ontwikkeling van binnensteden, waarbij niet alleen winkels, maar ook wonen, werken en horeca een plek krijgen. Bezoekers van VU Kerkrade met een moviepas ondervinden momenteel problemen door de introductie van een nieuwe website en app. Sommige abonnementhouders kunnen hun abonnement niet meer zien in hun account of ervaren problemen bij het reserveren van tickets. Volgens bioscoopketen VU zijn de storingen ontstaan na een grootschalige technische vernieuwing van het digitale platform. Het bedrijf herkent dat een deel van de trouwe moviepas gebruikers hierdoor hinder ondervindt en zegt samen met technische partners aan een oplossing te werken. Als de gemoedkoming krijgen alle MoviePass-houders in juli een maand gratis compensatie. Wie nog problemen ervaart, kan contact opnemen met de klantenservice om het account te laten controleren. Hoeveel bezoekers precies zijn getroffen, heeft VU niet bekendgemaakt. De problemen spelen volgens het bedrijf bij meerdere vestigingen, waaronder die in Kerkrade. Dan nog het weer. Parkstad heeft vandaag te maken met extreme hitte. Na de onweersbuien van afgelopen nacht stijgt het kwik vanmiddag tot 36 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. De zon schijnt volop, maar later vanmiddag en vanavond kunnen opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd. Ook morgen blijft het tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Daarmee is officieel sprake van een hittegolf in Limburg. De lucht blijft vochtig en benauwd, waardoor het broeierig aanvoelt.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: en nacht.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat?
5: Audiofrenzy.nl.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
9: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteiten.

0: Autoriteit. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
5: Yeah.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Limburgs drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Terwijl in Parkstad steeds meer aandacht is voor mentale gezondheid, laten nieuwe cijfers van het CBS zien dat vorig jaar 1758 Nederlanders een einde aan hun leven maakten. Dat zijn gemiddeld bijna 5 zelfdodingen per dag. Voor Zuid-Limburg liggen de cijfers rond het landelijk gemiddelde. In 2024 overleden in de GGD-regio Zuid-Limburg, waar ook Parkstad onder valt, 61 mensen door zelfdoding. Dat komt neer op 10,2 per 100.000 inwoners. Landelijk lag dat cijfer op 10,3 per 100.000 inwoners. Opvallend is dat zelfdoding onder jongeren tot 30 jaar inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak is. Tegelijkertijd zien onderzoekers dat mannen nog altijd ruim 2 keer zo vaak door zelfdoding overlijden als vrouwen. Hulpverleners benadrukken dat praten over psychische problemen belangrijk blijft. Wie worstelt met suïcidale gedachten kan dag en nacht terecht bij 113 zelfmoordpreventie. Terwijl duizenden bezoekers zich opmaken voor een tropisch heet pingpopweekend in Landgraaf, waarschuwen onderzoekers van de Universiteit Maastricht voor het risico op zonverbranding. Uit nieuw onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de festivalbezoekers tijdens een festival verbrandt. Volgens de onderzoekers verbranden vorig jaar 57% van de festival- en concertbezoekers. Dat is zelfs meer dan onder de mensen die een dag aan het strand doorbrachten. De waarschuwing is extra relevant voor Parkstad, waar de temperaturen tijdens pingpop kunnen oplopen tot 36 graden. Ondanks de bekende gezondheidsrisico's vergeten veel bezoekers zich regelmatig opnieuw in te smeren of zoeken ze nauwelijks de schaduw op. Pinkpop adviseert bezoekers daarom voldoende water te drinken, zonnebrandcrème te gebruiken en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Volgens deskundigen vergroot iedere zonverbranding de kans op huidkanker op latere leeftijd. Streetwise uit Heerlen heeft in 12,5 jaar tijd zo'n 750 startende en bestaande ondernemers geholpen bij het opzetten of uitbreiden van hun bedrijf. Dat meldt de organisatie ter gelegenheid van haar jubileum. Streetwise werd in 2014 opgericht in Heerlen en richt zich op ondernemers die hulp nodig hebben bij zaken als financiering, vergunningen en het vinden van een geschikte locatie. Wat begon als een initiatief in Parkstad groeide uit tot een organisatie die ook actief is in andere Limburgse steden en daarbuiten. Volgens Streetwise hebben de begeleide ondernemers samen bijna €100 miljoen geïnvesteerd. De organisatie zegt bovendien een slagingspercentage te behalen dat boven het landelijke gemiddelde ligt. De afgelopen jaren verschoof de aandacht steeds meer naar de ontwikkeling van binnensteden, waarbij niet alleen winkels, maar ook wonen, werken en horeca een plek krijgen. Bezoekers van VU Kerkrade met een moviepas ondervinden momenteel problemen door de introductie van een nieuwe website en app. Sommige abonnementhouders kunnen hun abonnement niet meer zien in hun account of ervaren problemen bij het reserveren van tickets. Volgens bioscoopketen VU zijn de storingen ontstaan na een grootschalige technische vernieuwing van het digitale platform. Het bedrijf herkent dat een deel van de trouwe moviepas gebruikers hierdoor hinder ondervindt en zegt samen met technische partners aan een oplossing te werken. Als tegemoetkoming krijgen alle moviepashouders in juli een maand gratis compensatie. Wie nog problemen ervaart, kan contact opnemen met de klantenservice om het account te laten controleren. Hoeveel bezoekers precies zijn getroffen, heeft VU niet bekendgemaakt. De problemen spelen volgens het bedrijf bij meerdere vestigingen, waaronder die in Kerkrade. Dan nog het weer. Parkstad heeft vandaag te maken met extreme hitte. Na de onweersbuien van afgelopen nacht stijgt het kwik vanmiddag tot 36 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. De zon schijnt volop, maar later vanmiddag en vanavond kunnen opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd. Ook morgen blijft het tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Daarmee is officieel sprake van een hittegolf in Limburg. De lucht blijft vochtig en benauwd, waardoor het broeierig aanvoelt.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Wow!
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
3: En papa durf je niet in, haha!
4: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
0: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
0: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. In het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in de Bilt niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden. Dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro kost. Het weer, toenemende bewolking met

0: het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: set? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
6: Met Richard.

Incognito, samen met Jocelyn Brown. En wat heeft het ooit stemmen, die Jocelyn Brown. Always There, met een voor Hugo met Jamaican, oftewel Bam Bam Bam. Lekker zomers op de radio. Vrienden, je weet het, op vrijdagmiddag, dan doen we altijd de vrijdagmiddagborrel openen voor de bedrijven in Parkstad. Dus zit je klaar met de bitterballen en het bier 0.0 natuurlijk. Dan is het tijd dat we de vrijdagmiddagborrel officieel gaan openen.

Rio en Rapture bij Parkstad. Zometeen komt het tegeltje van de muur. En wat staat erop? Het gaat over plannen. Ben je er goed in of plan je wat en dan komt het nooit uit? Je hoort

Sabrina Carpenter, Man Child, ik zei net al. Het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag, gaat over plannen. En ben je er goed in of niet? Nou, hier komt die. Mijn planning is een suggestie.

0: City and all the good times. Zometeen een nieuws van Jos. En hij weet ook wat het gaat worden qua weer. Dus dat hoor je zometeen. En erachteraan. De 20 minuten hits non-stop in het breuteltje vrij. Ja. En wie zit erin? Nou, Snow Patrol, Bruno Mars, maar ook Simply Red met Fairground zometeen.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oog. Oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Terwijl in Parkstad steeds meer aandacht is voor mentale gezondheid, laten nieuwe cijfers van het CBS zien dat vorig jaar 1758 Nederlanders een einde aan hun leven maakten. Dat zijn gemiddeld bijna 5 zelfdodingen per dag. Voor Zuid-Limburg liggen de cijfers rond het landelijk gemiddelde. In 2024 overleden in de GGD-regio Zuid-Limburg, waar ook Parkstad onder valt, 61 mensen door zelfdoding. Dat komt neer op 10,2 per 100.000 inwoners. Landelijk lag dat cijfer op 10,3 per 100.000 inwoners. Opvallend is dat zelfdoding onder jongeren tot 30 jaar inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak is. Tegelijkertijd zien onderzoekers dat mannen nog altijd ruim 2 keer zo vaak door zelfdoding overlijden als vrouwen. Hulpverleners benadrukken dat praten over psychische problemen belangrijk blijft. Wie worstelt met suïcidale gedachten kan dag en nacht terecht bij 113 zelfmoordpreventie. Terwijl duizenden bezoekers zich opmaken voor een tropisch heet pingpopweekend in Landgraaf, waarschuwen onderzoekers van de Universiteit Maastricht voor het risico op zonverbranding. Uit nieuw onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de festivalbezoekers tijdens een festival verbrandt. Volgens de onderzoekers verbrandde vorig jaar 57% van de festival- en concertbezoekers. Dat is zelfs meer dan onder de mensen die een dag aan het strand doorbrachten. De waarschuwing is extra relevant voor Parkstad, waar de temperaturen tijdens pingpop kunnen oplopen tot 36 graden. Ondanks de bekende gezondheidsrisico's vergeten veel bezoekers zich regelmatig opnieuw in te smeren of zoeken ze nauwelijks de schaduw op. Pinkpop adviseert bezoekers daarom voldoende water te drinken, zonnebrandcrème te gebruiken en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Volgens deskundigen vergroot iedere zonverbranding de kans op huidkanker op latere leeftijd. Streetwise uit Heerlen heeft in 12,5 jaar tijd zo'n 750 startende en bestaande ondernemers geholpen bij het opzetten of uitbreiden van hun bedrijf. Dat meldt de organisatie ter gelegenheid van haar jubileum. Streetwise werd in 2014 opgericht in Heerlen en richt zich op ondernemers die hulp nodig hebben bij zaken als financiering, vergunningen en het vinden van een geschikte locatie. Wat begon als een initiatief in Parkstad groeide uit tot een organisatie die ook actief is in andere Limburgse steden en daarbuiten. Volgens Streetwise hebben de begeleide ondernemers samen bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd. De organisatie zegt bovendien een slagingspercentage te behalen dat boven het landelijke gemiddelde ligt. De afgelopen jaren verschoof de aandacht steeds meer naar de ontwikkeling van binnensteden, waarbij niet alleen winkels, maar ook wonen, werken en horeca een plek krijgen. Bezoekers van VU Kerkrade met een moviepas ondervinden momenteel problemen door de introductie van een nieuwe website en app. Sommige abonnementhouders kunnen hun abonnement niet meer zien in hun account of ervaren problemen bij het reserveren van tickets. Volgens bioscoopketen VU zijn de storingen ontstaan na een grootschalige technische vernieuwing van het digitale platform. Het bedrijf herkent dat een deel van de trouwe moviepas gebruikers hierdoor hinder ondervindt en zegt samen met technische partners aan een oplossing te werken. Als de gemoedkoming krijgen alle MoviePass-houders in juli een maand gratis compensatie. Wie nog problemen ervaart, kan contact opnemen met de klantenservice om het account te laten controleren. Hoeveel bezoekers precies zijn getroffen, heeft VU niet bekendgemaakt. De problemen spelen volgens het bedrijf bij meerdere vestigingen, waaronder die in Kerkrade. Dan nog het weer. Parkstad heeft vandaag te maken met extreme hitte. Na de onweersbuien van afgelopen nacht stijgt het kwik vanmiddag tot 36 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. De zon schijnt volop, maar later vanmiddag en vanavond kunnen opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd. Ook morgen blijft het tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Daarmee is officieel sprake van een hittegolf in Limburg. De lucht blijft vochtig en benauwd, waardoor het broeierig aanvoelt.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: Roberdahl en Jason Garth op het einde van de 20 minuten hit Non-Stop Band Breudeltje Vrij. Met erin onder andere Bruno Mars en Simply Red. Maar nu de feitjes. Wat gebeurde vandaag op deze vrijdag 19 juli? Bijvoorbeeld in het jaar 1953 hier in Parkstad.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op deze 19 juni in het jaar 1953. In Zuid-Limburg worden plannen voor infrastructuur en woningbouw versneld uitgevoerd in reactie op de bevolkingsgroei na de wederopbouw van de oorlog. En dat betekent bouwen, ook hier in Parkstad.

Als vrienden, deel 1 zit erop. Maar je weet het, zometeen komt eraan deel 2. En dat betekent Alicia Keys op de radio. Maar ook Luna, die hoor je zometeen. En het weekend, ja, hij wordt officieel geopend. Zometeen na 5 uur. Maar eerst nog even Bananarama met Venus. Tot zo.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
5: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
6: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
5: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
7: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk, voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. De Almeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen, dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf.

0: en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
7: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
9: Dit is het begin.

Alicia Keys. If I ain't got you, baby. Wat een leuke stem heeft ze toch, hè? Met daarvoor Luna en Russo met Voorbestemd. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middenshow bij RTW Parkstad op deze vrijdag. En je weet het, op de vrijdag, ja, doen we dit eerste uur de middagborrel openen voor heel veel bedrijven. Maar nu, ha, wordt officieel het weekend geopend hier op Parkstad. Vrijdag.

0: Ik dacht, plak er meteen een gezellige achteraan. Bedankt trouwens, Michael. Die had via de WhatsApp gezegd: Reggers, wil je echt het weekend beginnen? Dan moet je die plaat draaien van Justin de Wild. Cheerio. Nou, bij deze gedaan. Zometeen een tegeltje. Heb je hem gemist? Hij komt eraan. Het gaat over een planning maken. Zometeen na Michael Jackson.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on. Because the force, it's got a lot of power. And it makes me feel like... It makes me feel like...

ze ooit aan me dacht. Als een mooie groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dave uit Londen. Dat komt van Bluff. Zometeen natuurlijk Jos met de nieuws. En je weet het, de 20 minuten hits komen eraan hoor. Zometeen met Amy Winehouse, Harry Styles, Mark Ralph Sanchez. Lekker zomers bij Parkstad.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Mmm.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
8: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Terwijl in Parkstad steeds meer aandacht is voor mentale gezondheid, laten nieuwe cijfers van het CBS zien dat vorig jaar 1758 Nederlanders een einde aan hun leven maakten. Dat zijn gemiddeld bijna 5 zelfdodingen per dag. Voor Zuid-Limburg liggen de cijfers rond het landelijk gemiddelde. In 2024 overleden in de GGD-regio Zuid-Limburg, waar ook Parkstad onder valt, 61 mensen door zelfdoding. Dat komt neer op 10,2 per 100.000 inwoners. Landelijk lag dat cijfer op 10,3 per 100.000 inwoners. Opvallend is dat zelfdoding onder jongeren tot 30 jaar inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak is. Tegelijkertijd zien onderzoekers dat mannen nog altijd ruim 2 keer zo vaak door zelfdoding overlijden als vrouwen. Hulpverleners benadrukken dat praten over psychische problemen belangrijk blijft. Wie worstelt met suïcidale gedachten kan dag en nacht terecht bij 113 zelfmoordpreventie. Terwijl duizenden bezoekers zich opmaken voor een tropisch heet pingpopweekend in Landgraaf, waarschuwen onderzoekers van de Universiteit Maastricht voor het risico op zonverbranding. Uit nieuw onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de festivalbezoekers tijdens een festival verbrandt. Volgens de onderzoekers verbranden vorig jaar 57% van de festival- en concertbezoekers. Dat is zelfs meer dan onder de mensen die een dag aan het strand doorbrachten. De waarschuwing is extra relevant voor Parkstad, waar de temperaturen tijdens pingpop kunnen oplopen tot 36 graden. Ondanks de bekende gezondheidsrisico's vergeten veel bezoekers zich regelmatig opnieuw in te smeren of zoeken ze nauwelijks de schaduw op. Pinkpop adviseert bezoekers daarom voldoende water te drinken, zonnebrandcrème te gebruiken en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Volgens deskundigen vergroot iedere zonverbranding de kans op huidkanker op latere leeftijd. Streetwise uit Heerlen heeft in 12,5 jaar tijd zo'n 750 startende en bestaande ondernemers geholpen bij het opzetten of uitbreiden van hun bedrijf. Dat meldt de organisatie ter gelegenheid van haar jubileum. Streetwise werd in 2014 opgericht in Heerlen en richt zich op ondernemers die hulp nodig hebben bij zaken als financiering, vergunningen en het vinden van een geschikte locatie. Wat begon als een initiatief in Parkstad groeide uit tot een organisatie die ook actief is in andere Limburgse steden en daarbuiten. buiten. Volgens Streetwise hebben de begeleide ondernemers samen bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd. De organisatie zegt bovendien een slagingspercentage te behalen dat boven het landelijke gemiddelde ligt. De afgelopen jaren verschoof de aandacht steeds meer naar de ontwikkeling van binnensteden, waarbij niet alleen winkels, maar ook wonen, werken en horeca een plek krijgen. Bezoekers van VU Kerkrade met een moviepas ondervinden momenteel problemen door de introductie van een nieuwe website en app. Sommige abonnementhouders kunnen hun abonnement niet meer zien in hun account of ervaren problemen bij het reserveren van tickets. Volgens bioscoopketen VU zijn de storingen ontstaan na een grootschalige technische vernieuwing van het digitale platform. Het bedrijf herkent dat een deel van de trouwe moviepas gebruikers hierdoor hinder ondervindt en zegt samen met technische partners aan een oplossing te werken. Als de gemoedkoming krijgen alle moviepashouders in juli een maand gratis compensatie. Wie nog problemen ervaart, kan contact opnemen met de klantenservice om het account te laten controleren. Hoeveel bezoekers precies zijn getroffen, heeft VU niet bekendgemaakt. De problemen spelen volgens het bedrijf bij meerdere vestigingen, waaronder die in Kerkrade. Dan nog het weer. Parkstad heeft vandaag te maken met extreme hitte. Na de onweersbuien van afgelopen nacht stijgt het kwik vanmiddag tot 36 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. De zon schijnt volop, maar later vanmiddag en vanavond kunnen opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd. Ook morgen blijft het tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Daarmee is officieel sprake van een hittegolf in Limburg. De lucht blijft vochtig en benauwd, waardoor het broeierig aanvoelt.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Amy Winehouse, helaas te vroeg overleden. The Rehab, met de voornaam Harry Styles en Ralph Sanchez. Oftewel, dat waren onder andere dit in de 20 minuten hit non-stop en breuzeltje vrij. Wat gebeurde op deze vrijdag 19 juni? Maar dan bijvoorbeeld in het jaar 2007. Nou, we gaan kijken, wat waren toen de feitjes?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op deze vrijdag 19 juni in het jaar 2007. De regio Parkstad werkt verder aan een culturele en economische samenwerking tussen Heerlen, Kerkrade, Brunssum en omliggende gemeentes. Oftewel, de samenwerking van Parkstad-Limburg werd steeds intenser.

Nothing but these. En sorry bij Parkzat. Vrienden, het zit erop hoor. Ja, ik ga genieten van mijn lekker weekend. En maandag ben ik bij je terug met een splinternieuwe middag.

0: Goed gekeken.
1: Ik had al lang de Chardonnay-Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit. Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Fresh food,

0: cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

Muziek van de Spin Doctors, Poor Francis. En zoals ze zeggen, het is vrijdagavond. Dit alles live bij de firma Mini Thijs Pinkpop 2026 alweer. Volgens een verzoekje is weer aangekomen, jongen. Zo Gert van Elvis. Tuurlijk. Maar wel een ander jasje vandaag.

0: vrijdagavond. Dames en heren, we hebben nog een speciaal verzoeknummer binnengekregen. Ja. Zeker. Jong, heb ze het van Rowenaise. Maar natuurlijk hebben we dat. Welke?
1: Maria.
0: Die hebben we ook gehoord. Lieve mensen, live vanuit Minley. Tot een uur of drie vannacht. Heerlijk. Ja. En lekker lang.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
7: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
8: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
9: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
13: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
14: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
15: RTV Parkstad.
16: Jouw hits.
15: Jouw nieuws. Zeven uur.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034... en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen, zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris Debat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen.
16: Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
18: Kom binnen!
19: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Echocka.macht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Tritonmarketing.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

begin van jouw weekend natuurlijk met de firma Minley. Tijdens Pinkpop 2026 alweer. Muziek van Mrs. Gloria Estefan. This is your conga.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
6: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
5: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. CaféBrakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een verkeersongeluk gisteravond laat in El zijn 3 personen zwaar gewond geraakt toen de auto waarin ze zaten uit de bocht vloog. Hogeschool Zuid gaat samen met een aantal partners werken met kunstmatige intelligentie, waarbij alle gegevens in eigen beheer worden opgeslagen en niet bij grote buitenlandse techbedrijven. En oud-Omroep Limburg en ROZ-medewerker Leij Meijsen is door de OLS-federatie geëerd voor zijn jarenlange inzet voor het Schuttersfeest.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. En er zijn in oktober verkiezingen in Israël die hij wil winnen. Dat zou kunnen leiden tot spanningen met de VS die juist aandringen op naleving van het bestand. Amerikaanse leiders hebben Israël de afgelopen dagen al dringend opgeroepen om terughoudend te zijn. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter von der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
5: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB, gevestigd in Heerlen. 89.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Kom binnen!
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB. Gevestigd in Heerlen. 89.

Zoals gezegd, vrienden en vriendinnen, we zijn nog steeds live. Helemaal vanuit Midley. Tot een uur of drie vannacht. Inclusief afterparty, hè? Ongelooflijk.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
10: En papa durft er niet in.
9: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. De plannen voor twee nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van twee grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90s Mix.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors.
2: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
5: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. Driekwart van de patiënten liep de breuk op na een val in of rond de eigen woning. Experts wijzen op het belang van een veilige woonomgeving, voldoende beweging en goede voeding. Met speciale valpreventieprogramma's proberen gemeenten en zorgverleners het aantal ongelukken en dus ook heupbreuken te verlagen. De plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van 2 grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90's Mix.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
12: Kom binnen!
13: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
13: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Brakke zet de tijd op 12 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.